onderzoeken herboren Titanics. IJsbergen smelten af tot meren, spiegelend het heelal van marmer.

Het mooie aan zonlicht is dat dit het enige moment is als er zonlicht is dat ik op mijn gemak ben. Omdat ik dan denk van, ja, nu kan ik geen foto maken, dus ik kan nu rustig zijn.

meer van de herfst dan van de zomer, maar er is gewoon veel mist. 'S Ochtends mist, 's avonds, 's nachts mist. Maar het klopt, ik heb een liefde voor mist. Ja, men mist zie je nooit tot het einde.

dat er mooi licht is, of dat het nu zonlicht is, of dat de valavond komt. Of dat er mooi strijklicht is. Dan word ik zenuwachtig. En dan wil ik ergens staan wat ik weet van... Ergens is nu een foto te maken. Ergens is nu...

Een nieuwe dag, wakker geworden voor de wekker. 7:50, geen energie en kracht. Helemaal leeg van het weekend en het dievenpad. Niet echt brak, maar nog steeds gaar, wat ik niet echt snap. Lichaamsbeweging om de week te kickstarten. Flink rammen, rest de waanzin in die blik van me. Angst eruit, zweten, uit eten, met fik hangen. Een kassa rinkelt en een kind jammert. Duiven schijt op de zadel van de herenfiets. Vliegende tering, parasiet, zal een keertje niet. Maar whatever, het deert me niet. Neus in de wind, ik ben helemaal het heertje vriend. Ik lees 8 nieuwe e-mails en beantwoord er geen één. Ik zet 8 nieuwe mixtapes op, luister er geen één. Onbekend nummer, durf niet op te nemen. Druilerige middag, vol met not-problemen. Smartphone voor de 3e keer leeg genixt. Doe stoer op Tumblr, geef wat leke tips. Ergens spreekt een bitch, een beat klinkt en Fabieetje knikt. Om de hoek wordt door een hoer iemand privé gelikt. Dagen gemaakt voor de vullerswagen. Alleen een streep er doorheen kan het nog nuttig maken. Ook wel weer eens goed, een beetje rustig raken. De hele dag.

Haat dat, te vroeg voor een wijntje, te laat om te slapen. Pak de fiets naar de No Emotions. Ik doe niets, luister beats in het studiootje. Schrijf iets, neem iets op, ik vind het mediocre. De klok wil niet vooruit, is vastgelopen Vimeootjes. Kijk 90's, hip-hop video. Sluis een slick Rick, treat it like a tienerhootje. Spendeer een fortuin aan biologisch voedsel. Snel langs de pata voor nog wat nieuw schoeisel. Alsof ik dat nog niet genoeg had. Maar goed, ik zit niet op de bank en ik doe wat. Ik wacht op het weekend, het is nog niet eens woensdag. Ze zeggen dat de tijd vliegt, maar dat is bullcrap. Ik heb gerend en gekickboxd, maar het voelt als niks. Wat heb ik toch? Deze dag is gemaakt van whatever's. Gemaakt voor whatever, best master ook even. Was ik maar een fool, rookte ik maar wiet, speelde ik.